0: Dank u voor een auto op een baantal.
1: Dai, dai, dai, Yankee, hè. Dai, dai, doet ik weer.

0: in dat je licht van Paul de Leeuw. Ja, de strijd tussen de huwelijk zonder al die met.
1: You just heard You Are Here With Me Part 1 by Davide Tadoni. To find out more about Davide's work, visit www.davidetadoni.name.